0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Op landgoed Krooi in Aarderiksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarderiksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperhoorn worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt responsible disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. Op landgoed Krooi in Aarle-Riksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarle-Riksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken. Een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft hij de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Op landgoed Krooi in Aarderiksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarderiksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperhoorn worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt Responsible Disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. Cafetaria De Koperenhoren in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperenhoren worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizer Bergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperen Horen worden 19 kleinere appartementen gebouwd. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhoven Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt responsible disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft hij de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 regiobreek.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperen Horen worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Voormalige camping De Rode As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door. Op OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

CCC met Paul McCartney en Michael Jackson tezamen. En zo is een nieuwe dag begonnen. Nog maar 24 uur geleden begonnen we aan een nieuwe week. En vandaag is het alweer dinsdag, de 4e augustus. Van harte welkom bij OVZR 920. De bekende programma's zijn ook vandaag de hele dag bij je. En daarbij hoort ook Klaar Wakker, waarmee we aftrappen wat de gepresenteerde programma's elke dag betreft. Van maandag tot en met vrijdag. Van harte welkom dus. Dit is Simply Red en The Right Thing.

0: Lost Frequencies met Live It All. En dan het weer van 20 jaar geleden, zoals we daar elke dag naar kijken. Het was toen half bewolkt met een enkele bui in de middag. De maximumtemperatuur bereikte 23 graden. 'S Nachts ging het terug naar 15. De wind die kwam uit het westen en de zon die brak tussendoor ook nog even door. Tussen de buitjes door dus.
1: Iedere ochtend lekker.

Just a Girl van No Doubt en Chai Coltrane, dat is lang geleden. Go Like Eliah. Velen kunnen zich dat nummer nog wel herinneren. Zelfs uit de periode, als je toen tenminste een bepaalde leeftijd had.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Te laat om excuses te maken. Apologize en Timbaland Steely Dan met Reeling in the Gears ook nog. We gaan naar het archiefnieuws van de maand augustus. De eerste aflevering van het radioprogramma op Hilversum 2 wordt uitgezonden. Dat was in 1966. En in 1976 in Den Haag wordt een nieuwe vleugel van het Binnenhof geopend. En een treinbossing bij Den Bosch veroorzaakte in 2006 urenlange vertraging. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse voetbalclub speelde in augustus 1996 de eerste ronde van de Champions League?

Lot of Truth en Bad Heart samen in Broken. En het antwoord op onze spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetbalclub speelde in augustus 1996 de eerste ronde van de Champions League? En dat was Ajax. Iedere dag een sportwacht op dit station hier in Klaarwakkers, morgens vroeg. Om even na te denken, geheugen aan het werk te zetten. Krijg je twee plaatjes tijd om erover na te denken. Of met je collega's over te hebben, hoe zat het nou? Of even te googlen, dat kan ook natuurlijk. Er zit geen prijs aan verbonden, alleen de eer die je hebt met de mensen om je heen. Als jij het antwoord wist. OSR 920, elke dag met de fijnste muziek. Ook de muziek van Denise Williams.

Ja, als ik hier op mijn scherm alle hits van de Bee Gees op een rijtje zet, dan is het scherm te klein en het is toch best een redelijk scherm. Maar ze hadden er zoveel. Massachusetts was er een van en ook een van de grotere natuurlijk. Denise Williams hoorde ook met Is Your Conscience. En zo gaan we richting 8 uur. Nieuws en regiobreek zijn dus onderweg. Reclameboodschappen, daarna zijn we terug met deel 2 van Klaar Wakker. Daarin onder meer weer kijken we in de top 1000. Lois nog. Tot zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnenkorte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondsmuseum in Gemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperen Horen worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Denk het lof uit de hitparade van destijds. Soft Cell hier, geboren zeg 920. Van harte welkom terug. Dit is Klaar Bakker. Nog een klein rustje bij je. Fijn dat je erbij bent hier, geboren zeg 920. Dit zijn Oscar en de Wolf.

0: Silence is golden hier op OSR. En daarmee zijn we weer aan het moment toegekomen waarop we twee nummers gaan draaien van eenzelfde artiest. I'm a Train en de Free Electric Band. De kenners weten al lang dat wij het hebben over Albert Hammond.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. De weerperiode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Heartbeat met Don Johnson en Black Eyed Peas, Pump It ook nog. En trouwens, voor de headlines draaiden we Elton John en Tiny Dancer. Een nummer wat je niet zo heel vaak hoort op de radio. En dan gaan we weer een slinger geven aan ons rad van de top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Normaal en het nummer Deur Donderen uit 1982. Normaal nam dit nummer op in een studio in de Achterhoek. Natuurlijk, hoe kan het anders? Benny Joling die zong het, ook al heel normaal voor deze band. De tekst helemaal in het dialect. Het nummer gaat over doorrijden zonder te stoppen. De band gebruikte een accordeon en een gitaar voor het stevige geluid.

Dat ik luidskwaliteit al horen dat het een nummer is van lang geleden. Hè? Donner van Mellow Yellow, normaal met deur donderen ervoor. En nou, je had het al gehoord natuurlijk, het was dan ook nog eens de live versie. Zo.

Magnetic heet dat nummer. Boza is degene die het brengen. La Bouche de Forme Sweet Dreams ook nog. En zo komen we aan het einde van Klaarbakker voor vandaag alweer. Tijd vliegt als je het een beetje naar je zin hebt. En dat hebben wij hier elke morgen. Ik wens je een fijne dag. Veel plezier met de collega's. Wij spreken elkaar weer morgen. Even na 7:00.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920.
3: De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperen Horen worden 19 kleinere appartementen gebouwd. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van een jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook geeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Propaganda, Duel Eye to Eye, Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Een van de latere werkjes die ze maakte in de jaren 80. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer dinsdagochtend 4-8-2026. Tot aan 12 uur zit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur klaar. Wakker op deze heerlijke, warme dag. Natuurbrand Limburg nog niet onder controle. 1 vierkante kilometer is al getroffen. En vanochtend spoedoverleg over Greta. Sfeer tussen EU-landen lijkt veranderd. Tot aan 12 uur muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. Ach, zoals altijd. En natuurlijk de beste muziek heb ik voor je.
1: Ben van Rio.

Marvin Gaye en Kim Weston, daar ken je het van. Maar dit was de versie van Tina Turner en Rod Stewart. It Takes Two, baby. Vandaag wordt het opnieuw een zeer warme en benauwde dag in onze provincie. Er zijn een flink aantal zonnige perioden, maar later vanmiddag en vanavond kan er ook een onweersbui vallen. Vanaf morgen is het in ieder geval een paar dagen wat minder heet. Onder invloed van een matige westenwind wordt het donderdag en vrijdag namelijk maximaal 24 graden. En dan zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Plaatselijk kan erbij ook een bui vallen.

Even een kwartje in de jukebox en dat op deze lekkere dinsdagochtend. Vet Domino en Jambalaya on the Bio. The Quick and the Rhythm of the Jungle draaien we dan voor. Tietje en dan ook nog een Upside Down. Even naar Duitsland met Rex Geldo.

Zie, samen met Toontje Lager. Het was een B-kantje in gedachten, maar die tekst is zo ontzettend leuk. Christina Aguilera en Car Wash. Zo denk ik de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. World Party, way down now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch schuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft hij de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Mystic en Ritmo de la Noche.
1: Van Rio.
0: Vandaag wordt het opnieuw zeer warm, benauwd in onze provincie 35 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Hey.

Al gedaan door de Pet Shop Boys. En zij hadden er een grotere hit mee als het origineel van de Village People. Go West, de specials draaiden we daarna voor. En een message to you, Ruby, hier op OSR 920. Met DNC en Cake by the Ocean. Oh.

0: Boom, I Want You In My Room. Gene Vincent en B. Babalula, precies, maar baby, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Je ziet jezelf als een echte ster. In gedachten speel je de hoofdrollen in de meest fantastische films. Alleen is de werkelijkheid compleet anders. Veel mensen in jouw omgeving vinden je maar raar. Achter je rug om maken ze zelfs grappen over je en lachen je uit. Maar waarom zou jij je daar wat van aantrekken? Je voelt je goed op deze manier en dat is het belangrijkste. Alleen, af en toe ben je minder gelukkig. Op die momenten realiseer je je weer even hoe de werkelijkheid is... en dat je eigenlijk helemaal niet de ster bent die je zo graag had willen zijn. Zelfs je eigen vrouw, die ooit zoveel om je gaf... ziet je nu vooral als een soort meubelstuk dat toevallig in de huiskamer staat... in plaats van als de held waar ze ooit op viel. En als je heel eerlijk bent, zul je moeten toegeven dat je eenzaam bent en ongelukkig. En dan sluit je weer even je ogen en zie je jezelf staan op dat grote podium. Ongelooflijk dat al die mensen speciaal voor jou zijn gekomen. In je dromen aanbidden ze je op een manier die je nooit zult vergeten. Tja, als je dat hardop tegen je vrouw zegt, denkt ze vast dat je nu compleet gek geworden bent.

Langzaam wordt het je steeds duidelijker dat je leven niet is geworden wat het had kunnen zijn. Of misschien zelfs wat het had moeten zijn. Had je maar iets meer tijd gehad, dan zou het vast wel zijn gelukt. En het enige dat je nu nog kunt doen, is blijven dromen over hoe het had kunnen zijn, tot in de lengte van dagen. En dus neem je maar weer een extra lange omweg als je 's avonds naar huis rijdt. Om maar zo laat mogelijk in de realiteit van je dagelijkse sleur terecht te komen.

Zie je wel. Stix en Babe, I'm Leaving. Henk Wijngaard, onze zingende vrachtwagenchauffeur die regelmatig voorbij komt hier bij OSR. Kilometer vrijders ditmaal. Sonny and Cher, to the 60s. I've got you, babe.

Dinsdagochtend, het zonnetje erbij en de lekkerste muziek op je radio. Gordon Lightfoot en If You Could Read My Mind, Gina Politti en Viva La Mama. En Sonny and Cher, Radio en I've Got You Babe. Zo denk ik het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek met hele leuke platen. Kijk even door de lijst heen. Oh, dat wordt smikkelen en smullen, al die herinneringen. Tot het nieuws. Divine, was het een hij of een zij? Shoot your shot.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt Responsible Disclosure genoemd. En een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Nancy Sinatra en haar versie van These Boots Are Made For Walking.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag wordt het opnieuw zeer warm, benauwd in onze provincie. 35 graden, later op de dag kans op een onweersbui. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Dinsdagochtend, kijkend op de kalender, 4-8-2026. In het Fire Con Dios, onze vrienden uit België. And What's a Woman?

0: Het begon met The Promise You Made. Daarna kwam deze Cockrobin and When Your Heart Is Weak.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Tooske Franke. Die is lid van de Vriendenclub. En dat kun jij ook worden. Kijk even op de website osr920.nl. Scroll naar beneden. En word vriendje voor een tientje. Voor haar draaien we Vanessa Upside Down.

Alanis Morissette, Thank You, The Kinks en Dandy. Vandaag 4 augustus is het de Nationale Chocolate Chip Cookie Day. En het is de uitvinding van de champagne. En dat gebeurde in 1693.

Buffalo Springfield en Forward is Worth Talking Heads and Once in a Lifetime. Vandaag 4 augustus, maar dan de 1944, vandaag exact 82 jaar geleden, werden Anne Frank en haar familie na ruim 2 jaar onderduiken verraden en gearresteerd aan de Prinsengracht in Amsterdam. Een ingrijpend en belangrijk moment uit onze nationale geschiedenis om even bij stil te staan.

plaatje stamt ergens uit de jaren 50, maar ineens werd het in de jaren 70 weer een hit. Waarom weet niemand, maar hij stond op een verzamel-LP, dat kan ik me nog herinneren. Alle 13 goed. Hank Mizell en Jungle Rock, Hamilton Joe, Frank en Don't Pull Your Love. Zo, ik na het nieuws, Leo van de Boom. Hij met zijn broodjeszaak, straks ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Fijne dag nog, spreek je morgen weer. Greg Klein Band, Our Love's a Jeopardy.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. In het Boerenbondsmuseum in Gemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.

De muzikale trein van OSN9, 2-0 op de dinsdagmiddag. Fantastic Voyage. Muziek van Lakeside als eerste plaat op deze dinsdagmiddag. Tijd nu voor Broodje OSR. 2 uur lang is dat genieten tijdens de lunch. Met licht verteerbare muziek. En zojuist 3 uur lang Bende van Riel en de Muziekfabriek. Die is tomorrow vroeg weer om 9 uur. Tot 2 uur ben ik bij je met nu muziek van LTD. Goedemiddag.

disco klassieker van je welste op Oors 920. De warme stem van Barry White. En You're the First, the Last, My Everything. Daarvoor hadden we de nieuwe plaat van Alex Warren te vinden in de Nederlandse hitlijst van dit moment. En die heet Passenger. Tijd nu voor wat symfonische rock. De allerbekendste hit van Queensrÿche. Dit is Silent Lucidity. Oh,

zomerhit. Voor Morrie Kanten, jekke jekke. In deze zomer waarin bijna geen einde aankomt. Heerlijk is dat toch? Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Wij ook de weerswachting van deze dinsdagmiddag. Daarvoor nog een plaat van George Ezra.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de vijfde dag op rij wordt er geblust. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Grootje OSR.

Lionel Richie en de Commodores en Easy. Ja, Faith No More had er jaren later ook een hit mee. Maar dan een iets, toch wel wat andere versie. Zometeen muziek van Joss Stone, You Had Me. Wat een geweldige zangeres is dat. En daarvoor de legendarische Eagles op OS 920. Dit is Take It Easy en zeker met dit weer. Well,

De man is raas populair momenteel in Nederland. Hij staat ook in de Nederlands hitlijst met zijn nieuwe single Mr. Know-It-All. Je hoorde Teddy Swims en Funeral. Tijd nu voor het rustpunt van Broodje Ozer op dit uur. Is een hit van deze Gloria Estefan. Can't stay away from you.

Die je nauwelijks meer hoort op een radiostation, maar hier waar we zijn, 920, draaien ze heel graag. De Hollies hoorde je en Jennifer Eccles. En zo meteen hoor je het nieuws en het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur en daarna nog een uur broodje of zeg maar tijdens de lunch. Wat mij betreft graag tot zo in de laatste dit uur, die hit van Alexis Jordan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt Responsible Disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. Op landgoed Krooi in Aarle-Riksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarle-Riksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompen maken. Een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

0: Ze waren populair destijds, Roxette. Een aantal hits in Nederland en één daarvan was Dangerous. En die hoorde je als eerste plaat na het nieuws in het nieuws uit de regio van 1 uur. Welkom terug, deel 2 van Broodje Ozer met nu Milo.
1: She work it girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

steeds komen voorbij hier bij onze 920, de zender vol muzikale herinneringen. En de meeste luisteraars herkennen natuurlijk de hit van Status Quo. Maar dit was de originele versie van Dion, The Wanderer. Daarvoor Michael de Zeker Band en Let's All Chant. Zometeen muziek van Prince, maar nu Surreal. Nog eenmaal stemmen in.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

muziek uit de jaren 90 en ze waren razend populair, deze heren vanuit Ierland. Met de meest opmerkelijke naam natuurlijk Ronan Keaton. Je hoorde Boyzone en The Picture of You. En dit is Glenn Gamble, die kennen we van Ransom Cowboy, maar ook van deze hit.

Tipperary. Fijn dat je luistert naar Broodje Ozer op deze dinsdagmiddag. Zojuist hoorde je ook Mark Ronson en Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En dit is Kylie Minogue afgelopen weekend nog in Nederland en Amsterdam samen met Madonna en nu op Ozer 920.

Een aandeel op deze dinsdagmiddag. De Mavericks en All You Ever Do Is Bring Me Down. En daarvoor hadden we de huidige nummer 1 van Nederland nog steeds. Shakira en Burna Boy. En Die Die, zwaai zwaai, want dat gaan we zeggen natuurlijk. Laatste plaats, Alpha Viel vanuit Duitsland. Dat gaat dan worden Sounds Like a Melody. En zo meteen verder naar het nieuws van 2 uur met OSR in de middag. Fijne dag nog en graag

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van €17,5 miljoen aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n €350 miljoen waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op landgoed Krooi in Aarderiksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarderiksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt Responsible Disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

0: Formatie America en Sister Golden Hair. En dat waren de Sugar Babes die deze show openden met die hele grote poesterbotten. Hartelijk welkom, goedemiddag op wederom een snikhete dag in Nederland. Zo direct Tina Turner, Way of the World, komt eraan. Na deze van Calvin Harris en Fields.
1: Peter Derks.

Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door het nieuws dat Tina Turner was overleden. 83 jaar werd ze, een van haar hits, Way of the World. Zo draait hier nog van het gelijknamige album, het nummer Brothers in Arms, Dire Straits, komt eraan. En die muziek van de T-Set, See Light Me.

Hetzelfde herkenbare gitaarspel van Mark Loffler van Dire Straits. Van het album Brothers in Arms was dit de titeltrack. En het was het vijfde studioalbum van de Dire Straits. En ook het best verkochte album wereldwijd van de band. Het was namelijk het promotiestuk voor de destijds nieuwe compactdisc. De CD, weet je nog? Ja. Oh, we zijn weer getril. Fijn dat je luistert. Zometeen nog verder op muziek van, even kijken, Julio Iglesias, Quero. En dit is Ella Langley, een gigahit in Amerika. En ook nu in Nederland. Tuesday, Texas.

Gilio Iglesias en Kero zonder regenjas vandaag. Hoewel, ja, na tropisch hitte kan wel nog een onweersbui plaats gaan vinden vanavond. Hè, ja. Oh zeg, goedemiddag. Fijn dat je er ook weer bij bent. En waar vandaan je dat ook doet, misschien wel vanaf je vakantiebestemming. Geniet er maar even als van de muziek van OSR 920 natuurlijk. Onder andere zometeen nog BB Rexha en Fairless New Religion. En dit is Pearl Jam.

In het zomerjaar van Vel is opnieuw leven ingeblazen door B.B. Rexha, New Religion. Zo dacht je nog muziek van eigen bodem. André Hazes, bloed, zweet en tranen komt eraan. Eerst deze mooie op de radio van Chris de Burg, Sailing Away.

weet nog, als jochie van een jaar of 10, 12 was ik toch altijd wel best wel fan van Casey and the Sunshine Band. Keep It Coming Love, een van hun mooie hits. Straks hier om 3 uur het radio nieuws, gevolgd door het nieuws wat speelt in jouw eigen regio. En dat hoor je dan in de regio break. En dit is John Mayer, Half of My Heart.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerde er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. Op landgoed Krooi in Aarle-Riksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarle-Riksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

Lars en de dokter hoor je zo even na 3 uur hier bij OZER 920. We zijn bezig met de middagshow OZER in de middag. En deze radioshow is er elke werkdag van 2 uur 's middags tot 6 uur. En die show draag ik niet alleen. Nee, straks na 4 uur dan hier Martin Huibers. En op zaterdag doen we dat nog eens even over. En dan doen we dat vanaf 12 uur tot 6 uur. OZER, zometeen Carly Simon, Joris Overing komt eraan. En Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Ook zo direct. Eerst Chris Bia. All summer long.

Ze hebben er samen een mooie hit mee te pakken. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Onderweg, Journey, Don't Stop Believing, na deze van de Stereo MC's.

En ook de jaren 60 hits hoor je hier uiteraard bij OSR 920. Sam and Dave en Hold On, I'm Coming. Zometeen nog Coldplay, Paradise en Suzanne Frank, Weg van Jou. Eerst is dit Lady Gaga, Pokerface.

tientallen hits hebben ze inmiddels op hun naam staan. Suzanne en Freek, weg van jou. Zometeen nog meer muziek van eigen bodem met goede doel. Met ze waren ze hier de nood uitgaan. Komt eraan. En dit is Mr. Slowhands en Sarah Clapton en Leila.

Altijd fijn om te weten, waar is de nooduitgang? Het goede doel hoorde je hier op OZA 920. Zodat je nog Eva Max en Sweet But Psycho. En eerst is dit Garland Jeffries. Heel, heel, wakker wel. Op OZA 920.

Eva Max, Sweet But Psycho. Hey, ik ga jou weer verlaten. Straks na 4 uur gaat deze show verder met Martin Hubbers achter deze microfoon. Ik wens jou nog een hele fijne dinsdag. Doe het rustig aan, hou je hoofd koel en blijf lekker luisteren. David Bowie, tot alle nieuws, Silence and Vision.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op landgoed Krooi in Aarle-Riksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarle-Riksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperhoorn worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

met Benders en de Bergs Band gingen maar liefst 46 jaar terug in de tijd. Want het was een hele grote hit in 1980. Een hele goede middag. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. We danken Peter weer voor het eerste gedeelte. Muziek tot aan 6 uur vanavond. Hemelse muziek. Here's Bryan Adams.

De Italiaanse zangeres Ingrid Alberini. En ze zingt helemaal in het Frans Tu es fortu. En we hadden hemelse muziek van Bryan Adams met Heaven. Hier is ABBA. DJ.

The Small Faces en Lazy Sunday en van de Douwe Bob met I Believe. En daarvoor het dubbel van ABBA. Take a Chance on Me en de Nederlandse carnavalsgroep De Kapotte Kachels heeft de rechtszaak verloren tegen ABBA over een parodieversie van Take a Chance on Me, getiteld in het Nederlands als Dikke Pens. De groep had het nummer op Spotify gezet als carnavalslied, maar dat werd na bezwaar van ABBA en Universal Music verwijderd. En in de rechtszaak in Utrecht is besloten dat het niet meer mag. We gaan zo meteen luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd hebben we nog iets heel moois van de Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Rouwenhesse en de auto, het vliegtuig, de trein en de boot. Maar de trein tussen Nijmegen en Venlo, die rijdt voorlopig niet. Want grote bosbrand in de buurt van Horst Amerika. Dit was Supertramp en de Logical Song.

De allergrootste hit van de groep uit Zweden, want daar kwamen ze vandaan. The Army of Lovers uit 1991, nummer Crucified. En we hadden muziek van CeeLo Green, It's Okay en Supertramp met The Logical Song. He's in the Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

Hitparade muziek van dit ogenblik kwam van Martin Garrix en U2. Of is het misschien U2 en Martin Garrix? In elk geval ging het over de Fireflies. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want voor je het weet, heb je al een brandje. En we hadden de Cutting Crew daarvoor met I Just Died In Your Arms. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Barry Manilow en Mandy.

0: dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op landgoed Krooi in Aarderiksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarderiksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5 uur. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5 uur en op vrijdag tot 12:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Heerlijke reggae van Bob Marley en de Wailers en de Iron Lion zijn. Afgelopen zaterdag speelde Harry Styles in Mexico en daar regent het wel. Hij ging onderuit tijdens het eerste nummer al, maar hij stond ook snel weer recht. Hier is hij met

Muziek uit de jaren 60 van de Yardbirds, de groep waarin drie grote gitaristen vandaan kwamen. Want wie speelde erin? Eric Clapton. Jeff Beck heeft er ook in gespeeld. En Jimmy Page, die we later kennen van Led Zeppelin. Dit heette For Your Love. En nu is Hot Chocolate. What kind of boy you're looking for, girl?

de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

Live met Selling the Drama en Guus Meeuwis en Gerst Padoel hadden we met Nergens Zonder Jou. De opbrengst van The Saints Are Coming van U2 en Green Day in 2006 ging volledig naar Music Rising, een liefdadigheidsorganisatie die werd opgericht na de Hurricane Katrina. Om muzikanten in New Orleans te helpen hun verloren instrumenten te vervangen en het muziekonderwijs opnieuw op te bouwen. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst U2 en Green Day.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt.

graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Box Boys, de band met alleen maar grote hits in de jaren 70. Car Wash, Wishing on a Star en Love Don't Live Here Anymore. Later werd de plaat trouwens nog gesampled door de S-Express en de theme van de S-Express. We hadden het natuurlijk over Is It Love You're After. Overzeg 920 met RBM. Hier was Bang and Blame.

Inmiddels 85-jarige Sir Cliff Richard and Blue Turns to Grey. Onlangs was hij nog op het Wimbledon tennis toernooi, waar hij ook een lied zong, We Don't Talk Anymore. En we hadden ook nog My Time met Body and Soul. Hier is Joe Cocker en Cry Me a River.

Estelle en Kane West en The American Boy. En we hadden Nona, haar nieuwe single What a Way to Die. Zometeen de nieuwsberichten van 6 uur, daarna het streeknieuws. En dan start het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We hebben het nog over Agda en de Munnik, Niet of Nooit Geweest. Ik zie twee.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013, toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De kindervakantieweek in Beek en Donk wordt jaarlijks georganiseerd voor basisschoolkinderen en is dit jaar van 17 tot en met 21 augustus. Een week vol spellen, activiteiten en wedstrijden wacht op de jeugd. Een van de hoogtepunten is de Hiep-Hoi fototocht door het dorp. Kinderen gaan dan allerlei piratenopdrachten fotograferen. Oefen thuis alvast je stoerste piratengezicht voor de spiegel, alsof je door een verrekijker kijkt. Om deze gezellige week mogelijk te maken, zoeken we nog hulp. Wij zoeken nog een paar grote mensen. Vaders, moeders, opa's of oma's als hulppiraat. Elsendorp viert binnenkort zijn 100-jarig jubileum in het weekend van 14 tot en met 16 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang. De diverse werkgroepen en verenigingen zetten zich volop in om van dit jubileumjaar een succes te maken. Ter ere van deze mijlpaal worden er gedurende het jaar tal van activiteiten georganiseerd. De Elsendorpse zomerfeesten zijn op Sportpark De Dompt met spellen, muziek en gezelligheid geschikt voor alle leeftijden. Een gedetailleerd overzicht van de evenementen is te vinden in de agenda van Den Elsendorper, waar speciaal ontworpen logo's de jubileumactiviteiten markeren. Op donderdag 8 augustus staat er een boeiende historische rondleiding door Gemert op het programma. Een deskundige lokale gids gaat langs de meest markante plekken en onthult de verborgen verhalen achter eeuwenoude gebouwen en monumenten. Het is een unieke kans om de rijke historie van dit Brabantse dorp te ervaren. De wandeling start precies om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Verzamelen doet men bij het VVV-kantoor aan het Ridderplein. Vooraf reserveren wordt aangeraden en kan via de website van Visit Brabant of direct bij de VVV. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, Of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom

Daarin hebben ze heel veel mooie hits gemaakt. Ze begonnen in 1969 met Make Me Smile en 25 or 64. De band heette Chicago. En dit was uit de jaren 80 en dan heette Stay the Night. En zo begonnen wij deze dinsdagavond van de avond door. Tot aan 10 uur zijn we bij je. Met zoals je van ons gewend bent, gewoon hartstikke lekkere muziek. Babyface en Stevie Wonder.

Dan moet je weer opletten tegenwoordig als je dat zegt, hè? Want dan kun je ook gelijk aangeklaagd worden voor het een en ander. You're such a good looking woman. Het was Joe Dolan. Gaafgaand door Babyface en Stevie Wonder. En How Come, How Long. Hier zijn de Drifters uit de jaren 60.

Heel veel lekkere zomerse muziek staat op dit moment in de hitparade. Deze ook bijvoorbeeld Jugal en Solto uit de top 10 met Jamaican Bam Bam. Daarvoor hadden we de Drifters en Saturday Night at the Movies. We gaan even een rondje van 3 doen en dan heb ik mooi tijd om even te gaan zoeken naar een eendagsvlieg, een one-hit wonder. Voor de tijd draaien wij Boudewijn de Groot. We hebben Kungs versus Cooking on 3 Burners en we beginnen met Harold Melvin and the Blue Notes en The Love I Lost.

0: grote single te geweest, maar wat is het een leuke track van de CD die in 96 verscheen van deze Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50. En de volgende liedje wat je heel vaak op tv hoort als er een reportage gemaakt wordt als achtergrondmuziekje. Kings versus Cooking on Three Burners. Je verzin het maar. En nummer heet het This Girl. Tijd geworden voor onze eendagsvlieger. Onze One Net Wonder. Het is een duo. Ze noemen zich Ashford en Simpson. Het is ook een echtpaar. Ze hebben heel veel hits geschreven voor anderen. En dit zongen ze zelf.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Fly Like an Eagle, dat was de Steve Miller Band. En daarvoor zei het al ontwonnen, het was om als Brullag rijk te zingen. Dus ik ga nog even vertellen dat het uit 1985 kwam. Ze stonden nummer 3 in de top 40 en 11 weken in de genoteerd met de Ashford Simpsons en Solid As A Rock. Morgen rond 6:30 uiteraard weer een eendagsvlieg.

je kunt regelmatig dit jaar spreken van een hittegolf. Van de afgelopen dag was het inderdaad weer dik 30 graden, 35 graden. Dan spreek je echt wel over een hittegolf, een heatwave. En daar zongen zij over Marlon Reeves en de Vandellas. En Motown uit de jaren 60. En daarvoor hadden wij Madonna met Justin Timberlake. En 4 Minutes to Save the World. Ja, Madonna die verraste iedereen in Nederland afgelopen zaterdag met een optreden. Naar aanleiding van de Gay Pride in Amsterdam. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, zometeen maar weer wat uit hitparade. Topic G en Becky G en Sorry Peppy.

ain't seen nothing yet. Je hebt nog niks meegemaakt. Er gaat nog van alles gebeuren. Dat was de Backman Turner Overdrive, BTO. En daarvoor Topic X en Becky G en Sorry Peppy. Zometeen Kees van Gooien na 7 uur. Heel veel plezier ermee. Dan ben ik graag morgenavond weer om 6 uur. Hier is nog Dua Lipa, Dance the Night. Baby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, aldus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 9:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de N277 in Venhorst. Daar was een automobilist tegen een boom gebotst. Tenminste één persoon raakte zwaar gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was afgesloten voor onderzoek. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept. Ook de marechaussee kwam ter plaatse bij het ongeval. De kindervakantieweek in Beek en Donk wordt jaarlijks georganiseerd voor basisschoolkinderen en is dit jaar van 17 tot en met 21 augustus. Een week vol spellen, activiteiten en wedstrijden wacht op de jeugd. Een van de hoogtepunten is de hiephooi fototocht door het dorp. Kinderen gaan dan allerlei piratenopdrachten fotograferen. Oefen thuis alvast je stoerste piratengezicht voor de spiegel, alsof je door een verrekijker kijkt. Om deze gezellige week mogelijk te maken, zoeken we nog hulp. Wij zoeken nog een paar grote mensen. Vaders, moeders, opa's of oma's als hulppiraat. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

7 over 7 op deze warmste dinsdag van 2026. Ik heet je van harte welkom. Officieel mag ik volgens het nationale hitteplan helemaal niet zitten hier, hè? Je wilt niet zien. 5 airco's om je heen. En dan blijf je wel een beetje cool. En natuurlijk de coolste muziek op OBZ 920.

Met dit heet weer wordt er heel veel frisdrank gedronken. En zoals je weet is het recept van een van de belangrijkste frisdranken, ooit Coca-Cola, is geheim. En wordt ook in een kluis bewaard. Maar wat gebeurt er nou? Nou is er in Italië namelijk het eerste recept gevonden, wat heel erg lijkt op Coca-Cola.

als je heel goed luistert, kun je een klein beetje de roots horen van zijn oude band, BTO. Oftewel de Backman Turner Overdrive. Wendy Backman had ruzie met zijn broer en stapte de band uit. En begon een eigen band, genaamd Iron Horse. En Sweet Louise, Louise, was eigenlijk een klein beetje een knipoog naar die eerste hit van die band.

Het was eigenlijk Phil Fern zelf. En Galaxy, die band bestond helemaal niet. Hij moest van zijn platenmaatschappij moest hij een aantal namen invullen. En ze vonden het eigenlijk wel een klein beetje leuk om Phil Fern en Galaxy. Dat zou wat meer impact hebben op de platenverkoop. Nou, misschien wel gehad, maar hij heeft het altijd zelf gedaan.

De man die bekend stond om zijn hele hoge stem, Gary White. En dit was eigenlijk zijn enige grote hit die hij had in Nederland. Dreamweaver. En kwam ook van dat gelijknamige album. Even iets heel anders. Deze man, John Legend, gaat namelijk een hoofdrol spelen. De hoofdrol in een biopic over Harry Belafonte. Jawel, hij gaat de hoofdrol spelen in die film. En die komt eind volgend jaar uit.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 niet vergeten voor de nacht begint. En kun je door de warmte, de slaap niet vatten, ook nog een hele mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. OSR 920. Hey!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boekel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De kindervakantieweek in Beek en Donk wordt jaarlijks georganiseerd voor basisschoolkinderen en is dit jaar van 17 tot en met 21 augustus. Een week vol spellen, activiteiten en wedstrijden wacht op de jeugd. Een van de hoogtepunten is de hiep-hooi fototocht door het dorp. Kinderen gaan dan allerlei piratenopdrachten fotograferen. Oefen thuis alvast je stoerste piratengezicht voor de spiegel, alsof je door een verrekijker kijkt. Om deze gezellige week mogelijk te maken, zoeken we nog hulp. Wij zoeken nog een paar grote mensen. Vaders, moeders, opa's of oma's als hulppiraat. Elsendorp viert binnenkort zijn 100-jarig jubileum in het weekend van 14 tot en met 16 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang. De diverse werkgroepen en verenigingen zetten zich volop in om van dit jubileumjaar een succes te maken. Ter ere van deze mijlpaal worden er gedurende het jaar tal van activiteiten georganiseerd. De Elsendorpse zomerfeesten zijn op Sportpark De Dompt met spellen, muziek en gezelligheid geschikt voor alle leeftijden. Een gedetailleerd overzicht van de evenementen is te vinden in de agenda van Den Elsendorper, waar speciaal ontworpen logo's de jubileumactiviteiten markeren. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Goeie. Welkom, nieuw uur, OSR 920. Alweer dinsdag, hè? Ja, het was nog steeds een warme dag. Maar het schijnt minder te worden. Hallo!

0: stiekem bent.
1: Zou er nou dan mensen zijn die dan zeggen van nou, dat hoeft voor mij niet. Hè? Een biljonair, je kan het zomaar worden. En dat er dan mensen zeggen, nou nee, laat maar joh. Ik vind het zo ook goed. Hè? Ja, het zou zomaar kunnen hoor. Maar mensen hebben dan waarschijnlijk al meer dan een biljoen. Als je meer hebt, ja, dan kan je zeggen van nee, ja, dat, ik ga geen stap terug doen natuurlijk. OSR 920 met Uit Nederland, The Scene.

La, lekker vrolijk, hè? Ja, hij ging eventjes solo. Natuurlijk kennen we hem ook allemaal als een van de members of the E Street Band bij Bruce Springsteen. Maar Steve Van Zandt, die dacht van, weet je wat, even een andere naam. Little Steven en een eigen hit, Bitterfruit. Dit is muziek van Justin Timberlake.

Het is een feestje op de radio, hè. Dansen, springen en dat deden we altijd op de muziek van Gala. En Freed from Desire en ook de Motors hoorde je nog met Airport. Het is allemaal een feestje hier bij OSE 920, waar we nu weer even gaan kijken in de geschiedenis van vandaag. 4 augustus. Nou, ik heb een berichtje uit 1782. Ja, dat is lang geleden, maar de 26-jarige Wolfgang Amadeus Mozart, die trouwt namelijk op deze dag in 1782 in Wenen met de 20-jarige Constanze Weber. Dus ja, dat is toch wel even een muzikaal hoogtepuntje, zeg maar, uit de geschiedenis. Ietsie later, in 1970, op 4 augustus, wordt de zanger van de Doors Jim Morrison aangeklaagd voor openbare dronkenschap. Hij is in slaap gevallen op de veranda voor het huis van een bejaarde vrouw in Los Angeles. En tijdens een vakantie met zijn gezin op het Griekse eiland Rhodos raakte Robert Plant op 4 augustus 1975 betrokken bij een verkeersongeval. Hij raakt gewond aan zijn benen. Hij moet voorlopig in een rolstoel zitten en de voorgenomen Amerikaanse tournee van Led Zeppelin moet worden afgezegd. Zittend in een rolstoel kan hij nog wel de zangpartijen voor het nieuwe album inzingen. En dan hebben we de jarige van vandaag. Hilbert van der Duim is vandaag jarig. Je bent wel die schaatser die nog een rondje moest. Harm Edens, de presentator. Erik van Muizenwinkel, de cabaretier. Barack Obama, we kennen hem uit Amerika natuurlijk. En Ty Jackson, en dat is een van de neefjes van Michael Jackson. En ook bekend van 3T onder andere. Maar uit Nederland hebben we ook een jarige, Niels Geuzenbroek. En die heeft ooit een mooi liedje gemaakt over Take Your Time, Girl.

is een weg, hè? Dat hebben ze mij ooit verteld. En dit keer werd het bezongen door Desmond Dekker. En you can get it if you really want to. Wil je nou echt inderdaad het stemgeluid van Petro Lenders luisteren? Nou, is niet zo moeilijk. Gewoon blijven luisteren, want zometeen na 9 uur is hij hier. Op OSR 920 hebben we ook Berend Koenders nog tussen 10 en 12. Wens ik jou een hele fijne dag en spreken we elkaar morgen weer voor de woensdageditie van De Avond Door. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De kindervakantieweek in Beek en Donk wordt jaarlijks georganiseerd voor basisschoolkinderen en is dit jaar van 17 tot en met 21 augustus. Een week vol spellen, activiteiten en wedstrijden wacht op de jeugd. Een van de hoogtepunten is de Hiep-Hooi fototocht door het dorp. Kinderen gaan dan allerlei piratenopdrachten fotograferen. Oefen thuis alvast je stoerste piratengezicht voor de spiegel, alsof je door een verrekijker kijkt. Om deze gezellige week mogelijk te maken, zoeken we nog hulp. Wij zoeken nog een paar grote mensen. Vaders, moeders, opa's of oma's als hulppiraat. Elsendorp viert binnenkort zijn 100-jarig jubileum in het weekend van 14 tot en met 16 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang. De diverse werkgroepen en verenigingen zetten zich volop in om van dit jubileumjaar een succes te maken. Ter ere van deze mijlpaal worden er gedurende het jaar tal van activiteiten georganiseerd. De Elsendorpse zomerfeesten zijn op Sportpark De Dompt met spellen, muziek en gezelligheid geschikt voor alle leeftijden. Een gedetailleerd overzicht van de evenementen is te vinden in de agenda van Den Elsendorper, waar speciaal ontworpen logo's de jubileumactiviteiten markeren. Op donderdag 8 augustus staat er een boeiende historische rondleiding door Gemert op het programma. Een deskundige lokale gids gaat langs de meest markante plekken en onthult de verborgen verhalen achter eeuwenoude gebouwen en monumenten. Het is een unieke kans om de rijke historie van dit Brabantse dorp te ervaren. De wandeling start precies om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Verzamelen doet men bij het VVV-kantoor aan het Ridderplein. Vooraf reserveren wordt aangeraden en kan via de website van Visit Brabant of direct bij de VVV. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

De Fogertys en de zijne, ja zeker, Creedence Clearwater Revival als opener in het laatste gedeelte. De avond door hier op OVZ 920. Up Around the Band hoorde je. En hier is die vrolijke muziek van Matt Bianco. Don't blame it on that girl.

even een rustpuntje met Steer's Wheel. Ja, inderdaad, tot het gaatje. Late Again op OSR en Love in Spoonful. Daarmee gaan we door. Summer in the City, al kan er vanavond hier en daar een klein buitje.

Fleetwood Mac en Seven Wonders en Hold On My Heart van Genesis hoorde je achter elkaar op OSN 19.0. Straks muziek van U2, maar eerst deze van een tijdje geleden. Petula Clark, Downtown.

Ja, Crystal en Bottles. Ja, die drinken we graag leeg in ieder geval. YouTube, Beautiful Day hoor je ook. En hier is Classic 4. Nummer heet Spooky.

Heerlijke muziek van Sly en The Family Stone hier op Overzeer. Dance to the Music, zo heette dat. En Tears for Fears hoorde je ook. Advice for the Young at Heart. Hier zijn de Stones.

Badfinger, wat een mooie muziek op ons, zeg. Day after day zongen ze voor ons en Cheek was erbij. My Forbidden Lover hier op ons, zeg. Straks naar 10 voor de nacht begint. Ik wens je er veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Natuurlijk, dan zijn we er weer. Hier is Maxi Priest, nummer heet Wild World.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Elsendorp viert binnenkort zijn 100-jarig jubileum in het weekend van 14 tot en met 16 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang. De diverse werkgroepen en verenigingen zetten zich volop in om van dit jubileumjaar een succes te maken. Ter ere van deze mijlpaal worden er gedurende het jaar tal van activiteiten georganiseerd. De Elsendorpse zomerfeesten zijn op Sportpark De Dompt met spellen, muziek en gezelligheid geschikt voor alle leeftijden. Een gedetailleerd overzicht van de evenementen is te vinden in de agenda van Den Elsendorper, waar speciaal ontworpen logo's de jubileumactiviteiten markeren. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 9:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de N277 in Venhorst. Daar was een automobilist tegen een boom gebotst. Tenminste één persoon raakte zwaar gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was afgesloten voor onderzoek. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept. Ook de marechaussee kwam ter plaatse bij het ongeval. De kindervakantieweek in Beek en Donk wordt jaarlijks georganiseerd voor basisschoolkinderen en is dit jaar van 17 tot en met 21 augustus. Een week vol spellen, activiteiten en wedstrijden wacht op de jeugd. Een van de hoogtepunten is de hiephooi fototocht door het dorp. Kinderen gaan dan allerlei piratenopdrachten fotograferen. Oefen thuis alvast je stoerste piratengezicht voor de spiegel, alsof je door een verrekijker kijkt. Om deze gezellige week mogelijk te maken, zoeken we nog hulp. Wij zoeken nog een paar grote mensen. Vaders, moeders, opa's of oma's als hulppiraat. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Dat draaiden we. En Lido Shuffle van de Boss Keks. En waar draaiden we dat? Nou, dat draaiden we in Voor de Nacht Begint. Het programma dat volgt op dat van Peter Olenders. Hij is klaar. Morgen nieuwe aflevering tussen 9 en 10 uur. We hebben 6 albumtracks. En we hebben ook Enrique Iglesias. Nu, Escape. Yeah.

Altijd lekker, Chuck Berry. Sylvie, You Never Can Tell, kennen we ook van Emmylou Harris. Maar hij was eerder met zijn plaatje. Danny Vera, nou ja, die heeft al zoveel nummers gemaakt. Niet allemaal, net als de rollercoaster, een dikke hit. Maar elk liedje is gewoon mooi. Whispering Thoughts kan we draaien van het album Distant Rumble uit 2013.

Muziek van de Sweet Changes. Hey, is nog niet zo lang geleden dat plaatje. Ik dacht dat de heren al lang gestopt waren. De heren die we kennen, onder andere van de Ballroom Blitz. Ik noem maar even wat. Maar we gaan door met andere muziek. Hier is NXS, Never Tears Apart. Don't.

0: Andorra Colon Bluntstone. Zitten we op een punt voor albumtrack van vandaag, van het album van de week. En dat is van Casey Musgraves. Coyote gaan we draaien van het album Middle of Nowhere. Het is een nieuw album.
1: Album van de week.

Dames Hart. Scoorde hit na hit. In die periode ze populair waren. En ik word dus een beetje rustig aan. Alhoewel hebben we nog wel bijzondere dingen gedaan. Maar goed, we gaan door. We gaan iets van Fleetwood Mac draaien. Een track van het album Rumours uit 1977. Hier is Secondhand News.

Things can only get better. DRAM. Ik was het helemaal vergeten, dat plaatje. Ik zit even te denken welke tijdspanne dat zit. Nou ja, een aantal jaren geleden. Niet drank worden.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs. Later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Al jaren wordt er gesproken over de verplaatsing van de N605 bij Volkel. En nu puntje bij paaltje komt, heeft buurgemeente Boekel kritiek, al dus gewoon VVD Maashorst. De partij verbaast zich daarover. Zeer ongepast dat een buurgemeente zich zo op deze manier uitlaat. De gemeente Boekel vreest voor sluipverkeer als de nieuwe N605 er komt. Volgens die gemeente gaat het om tot wel 400 extra gemotoriseerde voertuigen per dag. Gewoon VVD Maashorst kan de reactie van de gemeente Boel op het plan niet waarderen. Inmiddels heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 9:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de N277 in Venhorst. Daar was een automobilist tegen een boom gebotst. Tenminste 1 persoon raakte zwaar gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was afgesloten voor onderzoek. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept. Ook de marechaussee kwam ter plaatse bij het ongeval. Op donderdag 8 augustus staat er een boeiende historische rondleiding door Gemert op het programma. Een deskundige lokale gids gaat langs de meest markante plekken en onthult de verborgen verhalen achter eeuwenoude gebouwen en monumenten. Het is een unieke kans om de rijke historie van dit Brabantse dorp te ervaren. De wandeling start precies om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Verzamelen doet men bij het VVV-kantoor aan het Ridderplein. Vooraf reserveren wordt aangeraden en kan via de website van Visit Brabant of direct bij de VVV. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Muziek van Kajak, product van Nederlandse bodem. Lyrics draaiden we hier. En we hadden ook nog Leave en Wonder Woman. Welkom, deel 2 voor de nacht begint. Hier is Miss Montreal.

la la la. Alexia. Eerste albumtrack voor dit uur wordt er eentje van George Strait. Terug te vinden op het album Favorite Country Love Songs uit 2017. Hier is I Cross My Heart.

24, Crosby, Stills, Nash & Young. Terug te vinden op het album Déjà Vu. Ook even uit mijn hoofd, volgens mij klopt dat wel. Maar ja, goed, het is geen albumtrack die ik uitgezocht had. Hier is Wet Wet Wet Wishing I Was Lucky. Dit is OSR 920. Daar luister je naar. Wil je meer weten? Check onze website osr920.nl. Bijvoorbeeld lid worden van onze fantastische club. Vriendje voor een tientje.

0: Jaap Reesema en Pommelin Thijs en Nu Wij Niet Meer Praten. Was dat een beste zangersliedje? Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet, maar we gaan door. We doen wederom een albumtrack, Herman van Veen, met het nummer Weet Je Nog van het album 20 jaar Herman van Veen in Vogelvlucht. Album uit 2010.
1: Weet je nog, toen de wind de bomen tergde en hen de mantels van het lichaam trok, dat wij samen de regen kletterde bij stromen schuilden en jij zo schrok. Toen ik je zei dat dit het eind was en voorgoed onze wegen zouden scheiden, mijn arme kind, het is droevig maar het moet.

zachtjes drukte, omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was. En dat jij door je tranen lachte en zei misschien, nu is het herfst opnieuw.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Nieuwe single. Zat ik zondagmorgen naar Hans van Erp te luisteren met zijn vinylplaten. Gaat hij toch eens een fantastisch nummer draaien. Denk, dan moet ik nog eens even iets aan doen. The Ice Reporters, Summer Breeze Part 1. Op terug te vinden op een verzamelde cd'tje. 70s 100 Hits uit 2010. Heerlijk.

Muziek van de Pet Shop Boys, West End Girls aan het eind van Voor de Nacht Begint. Morgen een nieuwe aflevering, even na 10 uur. Zometeen non-stop nacht bij OSR 920. Dat wil zeggen, geen deshockeys. Wanneer is het in ieder geval weer? Om 7 uur. Ronnie Thijssen. Ik wens je een fijne nacht. Graag.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: OSR.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 9:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de N277 in Venhorst. Daar was een automobilist tegen een boom gebotst. Tenminste 1 persoon raakte zwaar gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was afgesloten voor onderzoek. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept. Ook de marechaussee kwam ter plaatse bij het ongeval. Elsendorp viert binnenkort zijn 100-jarig jubileum in het weekend van 14 tot en met 16 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang. De diverse werkgroepen en verenigingen zetten zich volop in om van dit jubileumjaar een succes te maken. Ter ere van deze mijlpaal worden er gedurende het jaar tal van activiteiten georganiseerd. De Elsendorpse zomerfeesten zijn op Sportpark De Dompt met spellen, muziek en gezelligheid geschikt voor alle leeftijden. Een gedetailleerd overzicht van de evenementen is te vinden in de agenda van Den Elsendorper, waar speciaal ontworpen logo's de jubileumactiviteiten markeren. De kindervakantieweek in Beek en Donk wordt jaarlijks georganiseerd voor basisschoolkinderen en is dit jaar van 17 tot en met 21 augustus. Een week vol spellen, activiteiten en wedstrijden wacht op de jeugd. Een van de hoogtepunten is de Hiep-Hooi fototocht door het dorp. Kinderen gaan dan allerlei piratenopdrachten fotograferen. Oefen thuis alvast je stoerste piratengezicht voor de spiegel, alsof je door een verrekijker kijkt. Om deze gezellige week mogelijk te maken, zoeken we nog hulp. Wij zoeken nog een paar grote mensen. Vaders, moeders, opa's of oma's als hulppiraat. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Non-stop OSR.

There's a new sensation.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Elsendorp viert binnenkort zijn 100-jarig jubileum in het weekend van 14 tot en met 16 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang. De diverse werkgroepen en verenigingen zetten zich volop in om van dit jubileumjaar een succes te maken. Ter ere van deze mijlpaal worden er gedurende het jaar tal van activiteiten georganiseerd. De Elsendorpse zomerfeesten zijn op Sportpark De Domt met spellen, muziek en gezelligheid geschikt voor alle leeftijden. Een gedetailleerd overzicht van de evenementen is te vinden in de agenda van Den Elsendorper, waar speciaal ontworpen logo's de jubileumactiviteiten markeren. Op donderdag 8 augustus staat er een boeiende historische rondleiding door Gemert op het programma. Een deskundige lokale gids gaat langs de meest markante plekken en onthult de verborgen verhalen achter eeuwenoude gebouwen en monumenten. Het is een unieke kans om de rijke historie van dit Brabantse dorp te ervaren. De wandeling start precies om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Verzamelen doet men bij het VVV-kantoor aan het Ridderplein. Vooraf reserveren wordt aangeraden en kan via de website van Visit Brabant of direct bij de VVV. De hulpdiensten zijn maandagavond rond 9:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de N277 in Venhorst. Daar was een automobilist tegen een boom gebotst. Tenminste 1 persoon raakte zwaar gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was afgesloten voor onderzoek. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept. Ook de marechaussee kwam ter plaatse bij het ongeval. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op donderdag 8 augustus staat er een boeiende historische rondleiding door Gemert op het programma. Een deskundige lokale gids gaat langs de meest markante plekken en onthult de verborgen verhalen achter eeuwenoude gebouwen en monumenten. Het is een unieke kans om de rijke historie van dit Brabantse dorp te ervaren. De wandeling start precies om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Verzamelen doet men bij het VVV-kantoor aan het Ridderplein.